Tot zover Vreemd Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Groove and Grease. Een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag deel 1 van een tweedelige serie over vibrafonist Johnny Little. We beginnen met Blue Vibes.

Je hoorde Johnny Little in Blue Vibes van het gelijknamige album uit 1960. Op orgel Milton Harris, drums Albert Tutti Heath. Johnny Little, bijgenaamd Fast Hands, was bepaald geen kleine jongen op de vibrafoon. Hij kreeg zijn bijnaam omdat hij een uitzonderlijke technische bagage had. Lionel Hampton noemde hem de beste vibrafonist van de wereld. Dat is misschien een beetje veel eer voor de in 1932 in Springfield, Ohio geboren Little, die overigens wel speelde met zowel Louis Armstrong als Miles Davis. Hoe dan ook is Little nooit echt een grote naam geworden in de jazzwereld. Het komt waarschijnlijk omdat hij ook commercieel aan de weg timmerde. In een vibrafoonveld waar geniale bloemen bloeiden als oude meesters Milt Jackson en vernieuwer Bobby Hutcherson, verkeert men al snel in de luwte. De jaren 60 zijn de meest vruchtbare periode van Little, die het decennium daarvoor begonnen was als professioneel bokser en drummer. Je moest dus geen ruzie met hem krijgen. Met stokken wist Little wel raad, niet als wapen, maar als begeleiders van onder andere Ray Charles en Gene Ammons. Het ligt ongetwijfeld aan de dubbelzinnige aard van de vibrafoon als melodisch en percussie-instrument, dat vibrafonisten ook geschoolde drummers zijn of zijn geweest. Denk bijvoorbeeld ook aan onze nationale meester op de vibrafoon, Frits Landersbergen. We beginnen dit blok met Take the A-Train van Billy Strayhorn, uitgegeven op de plaat Happy Ground in 1961. Inmiddels had Little een vaste combinatie gevonden waar hij nog een reeks platen op Jazzland mee zou maken. Organist Milton Harris en drummer William Pappy Hynand. Daarna drie nummers van de plaat Nice and Easy uit 1962 met de hoogelijk gewaardeerde hardbop-collega's tenorsaxofonist Johnny Griffin, pianist Bobby Timmons, bassist Sam Jones en drummer Louis Hayes. Nice and Easy is duidelijk een van Little's beste platen. Het betreft hier de nummers But Not For Me, de ballad That's All en Little 322 Wow. Little werkte in 1964 nog eenmaal samen op een plaat van Timmons, Working Out. Daarvan draaien we Trick Hips op bas, Cater Bats, drums, William Pappy Hynand.

Dat was Johnny Little met Take the A-Train, But Not For Me, That's All, 3-2-2 Wow en Trick Hips. In de jaren 60 scoorde Johnny Little een aantal hitjes. We beginnen met Moonchild van het gelijknamige album uit 1962. Little voegt aan zijn band de bassist Steve Cooper en conca-speler Ray Barretto toe. Daarna Got That Feeling uit 1963 met Mill Hinton op bas. En vervolgens zijn grootste hit, The Village Caller uit 1963 met Bob Grancho op bas, Willie Rodriguez percussie, opgevolgd door The Loop en Possum Grease van de plaat The Loop. En dat is uit 1965. We eindigen dan de uitzending met twee nummers van New and Groovy uit 1966. Eerst het deels op modaliteit gestoelde Salem, acroniem van Miles Davis, een grote held van Little. En dan tenslotte het gospelgetinte The Pulpit. Op beide tunes hoor je de voormalige bandleden van Davis, Wynton Kelly, piano, Jimmy Cobb, drums.

0: tracks van Galaxy Garden, het album van Lone. De laatste track die was samengemaakt met de waanzinnige producer met de mooie naam Machine Drum. Daar hou ik wel van die naam. Die heette As a Child en de eerste track heette New Color.
1: New Color. We zijn aan het einde van dit programma Jazz Not Jazz gekomen. En ik wou je nog even wat huishoudelijke mededelingen geven. Namelijk 3 tips voor begin februari. Of eigenlijk voor de maand februari. In het MC Theater komt op 7 februari de organist Lonnie Listen Smith in Amsterdam. Een week daarvoor, 5 dagen daarvoor, Rich Medina komt naar Nederland en die gaat spelen in de Bird in Rotterdam. En eind februari komt ook een heel bijzonder concert in het North Sea Jazz Club. Dat is die nieuwe club op het Westergasfabriek. Een heel mooie club. En daar komt de bijzondere pianist minimal Nick Barge. Dus dat is alle 3 denk ik een speciale gelegenheid om te komen kijken. Jazz Not Jazz. Volgende week kan je luisteren naar Fremtunes. Dat is een nieuw mixprogramma samengesteld door DJ Mace. Rogier van Hout. Die komt om de week en die wisselt onze Jazz Not Jazz programma af. Die maakt te gekke mixtapes die je ook weer kan terugbeluisteren. Net als ons programma op concertcenter.nl of www.jazznotjazzradio.nl. Mocht je verzoeken hebben of andere wensen, dan kan je dat mailen naar info@jazznotjazz.nl. Dit programma werd samengesteld in samenwerking met Jazzism, presentatie Ruben van Roon en Wieboud Burkens. We gaan eruit met nog 2 tracks van Karim Riggins en ik zie je volgende week.

Luisteraars, welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Het is samengesteld door François van der Linden. En vandaag deel 2 van een tweedelige serie over vibrafonist Johnny Liddle. U hoorde in aflevering 1 dat vibrafonist Johnny Liddle een prima moderne jazzmuzikant was, die ook af en toe een paar hitjes scoorde met rhythm and blues doordrenkt spel. Eind jaren 60 bouwt Liddle dat werk in de populaire hoek uit. We beginnen met twee nummers van de live plaat Swinging at the Gate uit 1967, Minor Soul en Blues Time. Op orgel Jimmy Foster, bas Larry Gales, drums Joselle Carter en congas Carlo Potato Valdez.

I see you come back, though. Yeah.

Dit was Johnny Little met Minor Soul en Blues Time. We gaan verder met L.A. Soul en Street Scene. En die komen van The Sound of Velvet Soul uit 1968. Little had hier niet de minste in de studio verzameld. De saxofoonsectie bestaat uit Frank West, Jerome Richardson, Joe Farrell, Seldon Powell en Saul Schlinger. Op bas Richard Davis en op drums Mel Lewis. Echte jazzmensen die met een zo'n redelijk commerciële job weer een maandje huur konden betalen. Daarna A Man and a Woman van het gelijknamig album op Solid State. Jim Foster op orgel, Richard Davis op bas en William Pepe Hinaant op drums en Johnny Pacheco op Latin percussie. Van Be Proud uit 1968 hoort u het easy listening-achtige Rosen Forest. Daarna Gwink van Glossy Enough for Jazz uit 1969. Het is, de titel dekt zeker de lading, een populaire tune met jazz feeling. Vervolgens gaan we naar Gunky van The Soulful Rebel uit 1969. Meneer Little had er duidelijk een handje van om onbegrijpelijke titels te verzinnen met een hoofdletter G. Op Gunky hoort u Billy Nunn op orgel, David Spinoza gitaar, Ron Carter elektrisch bas, Josel Carter drums, Ray Barreto op conga's. Een paar jaar later, het is dan 1972, leefde Little zich uit met jazz funk. Tall Hit is daarvan een sprekend voorbeeld. U hoort onder andere Marvin Cable op tenorsax, Butch Cornell op elektrische piano en Bob Crenshaw op elektrische bas. Als laatste hoort u dan Sent in the Clowns uit 1977, bekend van vertolkingen van onder andere Judy Collins en Frank Sinatra. Op orgel John Patton, synthesizer Paul Marshall, harp Robin Gordon, bas George Duvivier en drums L. Foster.

Dat was Johnny Little met L.A. Soul, Street Scene, A Man and a Woman, Rose and Forest, Quink, Gunky, Torhit en Sand in the Clouds. Het laatste blokje muziek. Eerst Sister Silver van Fast Hands uit 1980. En Fast Hands was trouwens de bijnaam van Little. Op de tenorsaxofoon Houston Person, keyboards Mickey Tucker, Mervyn Bronson, bass en Idris Muhammad, drums. Ten slotte, So What van Miles Davis. Het is uitgegeven op Good Vibes in 1981. Lille was een groot bewonderaar van Davis, wat al eerder tot uiting was gekomen in zijn compositie Selim, een anagram van Miles. Hier ook Houston Person op tenorsax, Neil Craig op piano, David Brame op synthesizer, Melvin Sparks gitaar, Jimmy Lewis bass en Idris Muhammad op drums. Johnny Little overleed in 1995 in zijn geboortestad Springfield in Ohio.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie? Meulenberg.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linde. Vandaag in een funky groove, de soul jazz opnames van rhythm and blues legende King Curtis. We beginnen met Da Do Da.

Je hoorde King Curtis met Da Doo Da. De tune van Curtis is verschenen op de plaat The New Scene of King Curtis op Prestige New Jazz in 1960. Op trompet Nat Adderley, die om juridische redenen geboekstaafd werd als Little Brother. Piano Wynton Kelly, bas Paul Chambers, drums Oliver Jackson. De in Fort Worth, Texas geboren tenorsaxofonist begon in de band van Lionel Hampton. Nog snel maakte hij furoren in de rhythm and blues met hits als Soul Serenade, Memphis Soul Stew en Ode to Billy Joe. Ook werkte hij vaak als studiomuzikant en speelde hij mee op hits als Jaggedy Jag en Charlie Brown van The Coasters. In New York maakte hij deel uit van het befaamde studiokringetje rond Bernard Purdy, Jerry Jermot en Cornel Dupree. King Curtis is te horen op Respect van Aretha Franklin en speelde ook mee op Franklin's Live at the Fillmore West. Curtis was beïnvloed door Lester Young, Eleanor Jacquet en Gene Emmons, maar was zelden als jazzmuzikant te horen. Hij was niettemin een prima saxofonist met een directe, ongecompliceerde en met blues doordrenkte stijl. Het Prestige New Jazz label koppelde Curtis begin jaren 60 aan moderne jazzcollega's. Je hoorde al een nummer van The New Scene. Van die plaat draaien we in dit blok ook In a Funky Groove en Willow Weep For Me. Hetzelfde jaar gaf Prestige Soul Meeting uit. Je hoort de titeltrack en vervolgens Lazy Soul bij de composities van Curtis. Hierop dezelfde line-up als op The New Scene. En tenslotte Cole Porter's What Is The Thing Called Love. Bas, Sam Jones, drums, Belton Evans.

En dit was King Curtis met Da Do Da in een funky groove. Willow Weep For Me, Soul Meeting, Lazy Soul en tenslotte What Is This Thing Called Love. In 1962 was Curtis nog eenmaal te horen op een jazzplaat. Prestige zette hem naast tenorcollega's Oliver Nelson en Jimmy Forrest en Soul Battle was een feit. Op piano Gene Casey, bas George Duvivier en drums Roy Haynes. We draaien eerst Nelson's Blues at the Five Spot. Als uitsmijter van deze aflevering hoor je Susan Tisol's Evergreen Perdido. King Curtis kwam in 1971 dramatisch aan zijn einde. Toen hij zijn airconditioning naar boven wilde brengen in zijn appartement in New York, werd hij tijdens een ruzie met een drugsdealer in zijn portiek neergestoken. King Curtis was maar 37 jaar.

Ja, dit was Crep Scorlo van Paulo Freso en Omar Sosa. Een hele mooie plaat. Die plaat heet Alma. Featuring Jack Morlenbaum. Dat is een Braziliaanse cellist. Dit was alweer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Elke zaterdag is er een jazzmiddag op de Concertzender. Heel interessant. Tegenwoordig heeft Hans Dulver dus voor ons ook een uitzending op de Concertzender met een waanzinnig jazzprogramma. Dat is wederom ook dan op zaterdag te beluisteren. Wij zijn ook weer te beluisteren. Alle jazz, beetje jazzprogramma's zijn dan op zaterdagmiddag te beluisteren. Heel interessant. Deze Jazz of Jazz aflevering wordt gemaakt in samenwerking met het jazzmagazine Jazzism. Als je wat info, als je wat tracks hebt of vragen hebt, dan kan je altijd info@jazznotjazz.nl kan je een e-mail naar ons sturen. Volgende week is er weer een uitzending van Framtunes, gemaakt door Framtunes. Dat is samengesteld door DJ Mace, alias Rogier van Hout. Het heet Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. En al deze uitzendingen kan je ook weer terug beluisteren op Uitzending Gemist. Dat is ook weer te vinden op www.jazznotjazzradio.nl. En al onze oude uitzendingen staan erop en van iedereen. Het is heel interessant om daar naartoe te gaan. We sluiten deze aflevering af met nog een track van die plaat Alma. Die heet Nenia. Tot over 2 weken.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Killer B3, oftewel een vuig uurtje Hammond jazz. We beginnen met Billy Larkin en Soul Sister.

Dat was Billy Larkin met Soul Sister van het album Ain't That a Groove uit 1966. Op tenorsaxofoon Fats Thiers, gitaar Jimmy Daniels, drums Jess Kirkpatrick. In het volgende blok beginnen we met swing orgel. Marlo Morris was voornamelijk bekend als swingpianist en arrangeur en speelde met Coleman Hawkins, Lester Young en Ben Webster. In het beroemde, met swinggiganten volgepropte tv-filmpje uit 1944, Jammin' the Blues, is Morris pianist van dienst. Morris speelde ook orgel. We draaien Play the Thing uit 1962 met onder andere Buck Clayton op trompet, Buddy Tate, tenor sax, Joe Jones, drums. Daarna Sir Charles Thompson. Thompson begaf zich naast de swing ook in de bebop scene. Op orgel maakte hij 2 LP's. Was een eerste uit 1959, Swing Organ, hoor je I Get a Kick Out of You. Vervolgens de pionier van het orgeltrio Wild Bill Davis. De veelzijdige Davis had in de jaren 40 al een groot stempel gedrukt op de populaire muziek door zijn deelname aan de band van R&B-pionier Louis Jordan en door zijn arrangement van April in Paris voor Count Basie. In 1951 bedacht hij de formule van het orgeltrio, bestaande uit orgel, gitaar en drums. We draaien zijn versie van Bobby Timmons' hardbop-klassieker This Here uit 1960. Tot zover de swingers. Gaan we verder met meer R&B-getinte orgeljazz. Eerst Sam Lazar met bluesklassieker C.C. Rider uit 1962. Dan Terrell Prout. Prout was een protégé van Ray Charles. Hij maakte in 1963 de plaat Princess op het label van Brother Ray, Tangerine. Nadien is niet veel meer van Prout vernomen. U hoort zijn versie van de Ray Charles klassieker Hallelujah, I Just Love Her So.

Dat waren Marlo Morris, Sir Charles Thompson, Wild Bill Davis, Sam Lazar en Terrell Prout. Voordat Rhoda Scott een ster werd in Frankrijk, speelde ze in een circuit van zwarte clubs aan de oostkust van de Verenigde Staten. De nog steeds actieve organiste stond onder invloed van gospel, klassieke muziek en mentoren als Trudy Pitts en Count Basie. Je hoort van de plaat Hey, Hey, Hey uit 1962 haar versie van Count Basie's Splanky. Op drums Billy Elliot, fluit Joe Thomas. Daarna Jimmy McGriff, die in 1967 zijn hitje I've Got a Woman, cover van Ray Charles' hit, nog eens dunnetjes, of beter gezegd moddervet, overdeed met Fats Theus op tenorsaxofoon, Sonal Schwartz gitaar, Willie Jenkins drums. De titel luidde voortaan I've Got a New Woman. Vervolgens zijn collega Jackie Ivory met een ander nummer dat door Ray Charles bekend werd, namelijk Lonely Avenue van Doc Pomus. Daarna Johnny Hammond Smith live in 1963 met Black Coffee. Op de tenorsaxofoon Seldon Powell, gitaar Eddie McFadden, drums Leo Stevens. Geen sax past beter bij het Hammond-orgel B3 dan de tenorsax. Min of meer het seculiere antwoord op de menselijke gospelstem en het orgel in de kerk. We gaan verder met de eensgezinde combinatie van Curtis Amy en Paul Bryant. Je hoort de slow blues Searching van de plaat Blues Message uit 1960. We gaan eruit met de obscure tenorsaxofonist Tommy Wales en organist Frank DeVito. Hun kwartet speelt Back at the Chicken Shack van Jimmy Smith, uitgegeven op Man with a Horn in 1969.

Dat waren Rhoda Scott, Jimmy McGriff, Jackie Ivory, Johnny Hammond-Smith, Curtis Amy, Paul Bryant en het Tommy Wills Quartet. Dit was bij de concertzender Groove and Grease Classic Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Zender Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznotjazzradio.nl.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Jibout Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer?
1: Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag Gator Tale. De eerste aflevering over tenorsaxofonist Willis Jackson. We beginnen met Please, Mr. Jackson.

U hoorde Willis Jackson met Please Mr. Jackson uit 1959. Op gitaar Bill Jennings, orgel Jack McDuff, bas Tommy Potter en drums Alvin Johnson. Getooid met de bijnaam Gator Tail in de band van Cootie Williams in 1948, begon Willis Jackson begin jaren 50 een loopbaan als honkende rock'n'roll saxofonist. In de jaren 60 bewoog de in 1928 in Florida geboren en in 1987 overleden Jackson zich richting soul jazz. Een switch die hem geen windeieren legde. Jacksons vette sound, toegankelijke stijl en bluesgevoel vielen enorm in de smaak. Zijn eerste band bestond uit Bill Jennings gitaar en nieuwkomer Jack McDuff op orgel. Van deze groep draaien we nu meerdere nummers. Eerst echter Benny Goodman's A Smooth One van Cool Gator uit 1960. Daarna Jackson's Gator Tail van Blue Gator uit hetzelfde jaar. Vervolgens Jackson's Sporten, verschenen op Cooking Sherry in 1961. Deze plaat won de Grand Prix de Disque in Frankrijk. Daarna de langzame blues This I'll Get To Ya, opgenomen in 1960, maar uitgegeven in 1965. Hoe dat zo? Nou, in 1965 waren Jennings en McDuff al lang gevlogen en had Jackson een nieuwe band met gitarist Pat Martino. En van die band gaf Prestige onder andere 4 liveplaten uit. Maar betalen wilde labelbaas Bob Weinstock echter slechts voor 1 plaat. Jackson, ook niet op zijn achterhoofd gevallen, stapte naar de bond. Gevolg: ruzie. Weinstock ontbond Jacksons contract en ging die Weinstock nou 4 livealbums achter elkaar uitgeven? Nee, dat zou commerciële zelfmoord zijn. Tussendoor gaf de Linkmichel een overgebleven sessie met McDuff uit met de titel Together Again, ook al was er van een reunie helemaal geen sprake. En wat gebeurde er? This I'll Get To Ya werd een smash-hit. Het jaar erop gaf Prestige, ja hoor, de plaat Together Again Again uit. Ook dit was restmateriaal en daarvan hoort u nu de ballad medley September Song.

Dat was Willis Jackson met Smooth One, Gator's Tale, Sportin', This'll Get To Ya en September Song Ballad Medley. Was het eerste blokje muziek gewijd aan Willis Jackson's populaire band met Bill Jennings en Jack McDuff? Nu hoort u een eerder genoemde constellatie met de jonge gitaarvirtuoos Pat Martino. Die was slechts 18 jaar oud toen hij bij Jackson in dienst kwam. We beginnen met Brother Elijah van Grease and Gravy uit 1963. De band bestond verder uit Frank Robinson op trompet, Carl Wilson orgel en Joe Hedrick op drums. Ten slotte twee nummers van de controversiële liveplaten die voor de overigens tijdelijke breuk tussen Jackson en Prestige zorgden. Het materiaal van de vier LP's komt van één optreden in de Allegro in New York en dat was in 1964. Van Soul Night Live draaien we The Man I Love. Als laatste in deze uitzending Satin Doll van Duke Ellington, uitgegeven op Live Action in 1966. Gruizige blues en een ruime portie evergreens, aldus het recept van de populaire tenorsaxofonist Willis Jackson.

0: Je luistert naar de monotone driekwartsmaat van Heather Pearls. En mijn nieuwe plaat gemaakt, Ghostly International, die heet Loyal, dat album. En er staan alleen maar dit soort hele monotone vibes op. Ruben, jij kwam er als eerste mee, een paar weken geleden. Ik vind het helemaal de bom.
1: Ja, uitgebracht op Ghostly International natuurlijk.
0: Ja, mooi hoor. En als je nou zegt van, ik wil dit meer horen, terughoren, dan kan je dat doen. Niet alleen via onze uitzending gemist bij de Concertzender of op jazznotjazzradio.nl. Maar dat kan je ook doen op Spotify. Dan ga je naar Spotify via Facebook of je kan ook zo inloggen.

0: Lid worden hoeft geen eens. En dan zoek je, tik je in Jazz Not Jazz Radio. En dan kom je bij deze lijst aan. En per maand zetten we deze tracks, onder andere deze dus, in een verzamelaar. Dus dan kan je altijd die tracks terug horen.
1: Ja, de volgende track die we gaan draaien, die is weer uitgebracht op het Avine label. Avine Records, dat komt uit Zwitserland. Je hoort toch vaak bij ons Ghostly International, Leaving Records, Avine, Stone Throw. Allemaal een beetje dezelfde hippe labels zijn dat. Deze artiest, dat is eigenlijk de enige die we nog niet hebben gedraaid van alle artiesten die op Avine uitkomen. Die heet Sunscene, die is er ook het laatste bijgekomen en dat is Japans. Dat staat voor The Heart That Remains, Sunscene. En dat komt uit de Material Arts. Op de bio, die op de site staat van het label, staat dat hij een Swiss Army Knife is of electronic music. Dat vind ik wel heel mooi uitgedrukt. Die klopt. Staat wel. En de track die we gaan draaien heet Cloud Atlas. En die staat op de EP Muddle in the Middle.

0: Ja, dit was Trust van Gold Panda. Ook weer uitgekomen op het Ghostly International label. Wat toch wel vrij hippe muziek uitbrengt.
1: Ongelooflijk.
0: En deze Gold Panda komt uit Engeland. En is zeker bekend om zijn vorige te gekke plaat. Die wij ook vaak gedraaid hebben. Companion. Met dat onwijs mooie openingstuk Quitters Raga. Dus ik zou het zeker uitchecken op Spotify.
1: Dat brengt ons naar een nieuwe release van Toro y Moi. Dat is een gast die al langer meegaat, een producer. Maar die nu ineens in allerlei blogs en gossip sites wordt getipt als de nieuwe, weet ik niet wat, maar in ieder geval een nieuwe hype aan het creëren is. Toro y Moi, dat is een Amerikaan, maar Toro, dat is Spaans voor stier. En ik vind
0: zijn echte naam vind ik eigenlijk veel funkier.
1: Nou, ik weet het niet. Als jij zou heten Chess Bundick, misschien heet je dan ook wel Toro y Moi. Maar goed, Toro y Moi heeft een aparte plaat gemaakt. Wat al een beetje balanceert tussen dance en pop in. En dat maakt hem misschien ook wel bijzonder en wat toegankelijker voor een breder publiek. En laten we een track daarvan draaien. Dat album heet Anything in Return. En de track die ik had geselecteerd heet A Rose Quartz.

0: Chords van het album Anything in Return. En Ruben, jij hebt goed nieuws, want hij komt eraan, hè?
1: Ja, hij komt eraan. Of hij is er al bijna. Maar in ieder geval, de single is al uit. We hebben het over Lewis Cole en onze Genevieve Artadi. De hipness uit New York. Ze zijn nu alleen naar L.A. verhuisd. Dus dat hoor je ook misschien wel in de muziek terug. Want in ieder geval, deze single is heel erg beïnvloed door Skrillex. En ik weet niet of onze luisteraars dat wat zegt. Maar dat is de uitvinder van de heftige dubstep. Wat nu helemaal in is op grote festivals. Deze single is daarom ook behoorlijk hard. Dus als je dit niet gewend bent, zet dan de radio ietsje zachter. En als je denkt van dit lijkt me goed, zet hem dan vooral ietsje harder. Check ook op YouTube even de fantastische videoclip erbij. Want dat ziet er allemaal helemaal te gek uit.
0: Weet je al wanneer dat album uitkomt?
1: Het gekke is, daar doen ze heel mysterieus over. Ze zijn met een promotour bezig, maar ze komen overal behalve bij ons in de buurt.
0: Het viel me op in die promotour dat het niet heel veel gigs zijn.
1: Nee, want ze zijn ook nog helemaal niet zo bekend. Dus dat moeten wij met z'n allen echt heel erg...
0: Gaan wij wat aan doen?
1: Gaan wij zeker wat aan doen. En ik denk, wat ze doen is dat ze live gaan ze die album... bij die concerten gaan ze die al presenteren. Dus dan kan je hem al kopen. En ik denk als dat voorbij is, dat ze hem dan uiteindelijk uit gaan brengen.
0: Ja.
1: Maar goed, geniet van de eerste single. Die heet Dreaming on Forever.

0: Ja, dit was een Lewis Cole en Genevieve Artadi, Dreaming On Forever. Het is misschien niet wat we ervan verwacht hadden, weer compleet iets anders, maar dat maakt het wel weer heel erg kicken en leuk dat het weer een andere richting in gaat. Ik ben benieuwd of het album ook alleen maar dubstep is. Dan zou ik wel lichtelijk teleurgesteld zijn, maar ik denk dat er wel weer heel veel diversiteit op staat.
1: Ik denk het ook, want het vorige album was zo vreemd eigenlijk. Qua hele mooie stukken ballads, free jazz, heel commercieel. Alles door elkaar heen. Dus ik denk dat het ook zo'n mengelmoes wordt. Wat ook een interessante nieuwe release single is van een album wat nog niet uit is, is van Lapa Lux. Dat is getekend onder Brainfeeder. En Brainfeeder is dat hippe label van Flying Lotus die allemaal leuke spannende artiesten, LA-based, vaak tekent. En dit is zo'n gozer, dat is een bedroom producer, die heet Stuart Howard, a.k.a. Lapolux. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Heel benieuwd hoe die wordt, want die komt pas uit in maart, Nostalgic. Maar de single is wel uit en die heet Girl.

Dat was Willis Jackson met Starback, Swivel Hips, West Africa en Bar Wars. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Miss Doria LaDuPontaine. That's her name.

0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz Radio. Op het Concertcenter in samenwerking met Jazzism deze week weer een nieuw uur vol met nieuwe en oude muziek. We begonnen met een Goldie Oldie van Ruben. Wat had je geselecteerd?
1: Ja, dit was George Duke.
0: Onmiskenbaar.
1: Onmiskenbaar Doogie Stick van het album Don't Let Go uit 1976. Wat heel interessant is, is dat op YouTube staat een te gekke filmpje. Moet u even opzoeken. George Duke, Doogie Stick in de studio 1978. With Sheila E. Dan zie je hun in de studio deze track opnemen. En het is met op drums natuurlijk de drummer Ndugu, die bij Miles heeft gezeten, bij Weather Report, maar ook Billie Jean van Michael Jackson heeft ingedrumd.
0: Kijk.
1: En de waanzinnige basgitarist die er ook een solo in heeft, die heet Byron Miller.
0: Over basgitaar gesproken. Vorige week draaiden we een track van Lapalux. En Lapalux heeft een remix gemaakt van Thundercat, de bassist die weer verbonden is met Brainfeeder, dat Amerikaanse label van Flying Lotus. En hij heeft een te gekke remix gemaakt van Thundercat. Die heeft ook weer George Duke gecoverd op dat album. En het is ook een beetje George Duke 2012 stijl. 2013 komt er dus een remix uit van een van die tracks van Thundercat. En dat heet For Love I Come, Lapalux.

0: Thunder Kid. Was dat For Love I Come, een remix van Lapalux Flip.
1: Ja, we gaan door met een album van Stone Throw en Leaving Records, wat samen is gegaan. Eigenlijk Stone Throw doet nu de distributie van Leaving Records, waar we al veel artiesten van gedraaid hebben. En om dat te presenteren en dat in de pers duidelijk te maken, hebben ze samen een album uitgebracht dat heet Dual Form. Een verzamelalbum van allemaal nieuwe artiesten die op Leaving Records uitkomen. Dit album is 22 januari uitgekomen. En één track van dat album is van de Engelse producer The Cyclist, de fietser. Goede titel vind ik dat. En de titel heet Visions.

0: Ja, u hoorde eerst The Cyclist met Visions. En daarna deze waanzinnige track van Ahmed Sub. Die komt uit Tokio. Helemaal uit de scene van Ryuichi Sakamoto, waar we ook heel veel hebben van laten horen. Deze track komt van het album 11 over 1. 01 dubbele punt 11. Het is een soort verzameltrack te vinden op Spotify. Met allemaal verschillende artiesten in deze Tokioze Japanse muziekstijl. De track heet een Liegen with Piano van Ahmed Sub.
1: Te gek hoor. 2010 hè, was dit zei je?
0: 2010, ja.
1: Ik ga ook nog een gouden ouwe draaien. Die kwam ik toevallig tegen. Ik weet niet of jij dat programma kent. The Boiler Room. Zeg je dat wat?
0: Nee, dat zegt me helemaal niets.
1: Nou, dat is, dat is in, volgens mij in New York. Maar het kan ook in L.A. zijn. Maar in ieder geval, dat is een soort DJ Boiler Room. En daar worden bekende artiesten of DJ's of producers worden uitgenodigd om hun favoriete tracks te draaien. En dat doen ze dan vaak in een soort van mixtape. En er wordt een camera opgezet, dus dan kan je ook zien of die track dan inslaat in de club. En dan gaat het erom dat je het dak eraf blaast. En dat heet de Boiler Room. En ik zat daar een beetje in te surfen en toen kwam ik een Boiler Room sessie tegen van Tom York. En die draaide een te gekke track en dat bleek een track te zijn die hij zelf ook heeft gemaakt. Samen met Alex Cortex, dat is een Duitser. In 2005 is het minimal techno. Is het nou jazz? Is het nou jazz? Not jazz? Oordeel zelf.

0: Ja, dit was Plaza Real van de nieuwe Wayne Shorter plaat die onlangs is uitgekomen. Die heet Without a Net. En wat heel bijzonder is, is dat deze plaat van Wayne Shorter, en ik hoor opeens op de achtergrond heel mooi een oude Wayne Shorter plaat, Native Dancer. Het is een heel bijzonder jaar voor meneer Shorter, want die wordt 80.
1: Is dat zo?
0: Ja, is niet te geloven. Yeah. En hij is bij Blue Note uitgekomen voor het eerst weer sinds, ik weet niet, 25 jaar.
2: Maar langer denk ik nog wel.
0: Dat is heel bijzonder. Er gebeuren heel veel te gekke activiteiten, maar helaas is dat heel ver weg in Amerika en weinig van terug te zien. Maar ik zag laatst op de Brian Blade Facebookpagina, die is nogal up-to-date, die is de drummer die bij dit kwartet zit ook. Zag ik dat ze een concert hebben gedaan bijvoorbeeld met het LA Symphonic Orchestra met Esperalda Spalding, hoe heet ze? Esperanza. Erbij. Dus en dan met een heel symfonieorkest en allemaal stukken van Wayne Shorter. Hij heeft op deze plaat ook een suite geschreven voor blazers orkest. Of een blazers, een soort big band-achtig iets. Een heel heftig stuk van 20 minuten. Wat meer naar de hedendaagse klassieke muziek gaat als naar jazzmuziek. En de rest van dit album is een live concert, waaronder ook deze track. Opgenomen ergens in Europa. Ze zeggen er niet bij waar. Ze hebben een aantal concerten opgenomen in Europa en de beste tracks daaruit gehaald. En dit was een oude Weather Report track die heet Plaza Real.
2: Ja, wel jammer dat ze niet naar dat B-stukje toe gaan, hè?
0: Ik weet niet of de luisteraars dat heel veel zeggen, het B-stukje. Maar
2: het B-stukje van Plaza Real. Ja, natuurlijk wel.
0: Inderdaad, de origineel, dan komt Sabino met een waanzinnige. Maar ik denk dat het een soort respect is naar Sabino toe. Want mooier spelen dat B-stukje als Sabino deed, kan niet. En ik denk dat hij daarom losgelaten heeft.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Want het is natuurlijk sowieso tricky om met Report stukken te gaan spelen in een akoestische setting. Maar als het met één band kan, dan is het wel met deze bezetting.
1: Ja, is het trouwens weer een live plaat?
0: Dit is een live plaat. En
2: net als de Footprints.
0: Ja, en ik zou even zeggen dat de pianist is Danilo Perez. En ons contrabas vriend heet John Patitucci.
2: Nou, de achtergrond is dus Milton Nascimento. Omdat Wayne Shorter in de jaren 70 op Native Dancer een plaat heeft opgenomen met Milton Nascimento. Stukken van hem. Een aantal Amerikaanse artiesten, onder andere George Duke, die we 2 weken geleden ook draaiden, die raakte in de ban van Braziliaanse muziek. En dat is weer een bruggetje naar een heel tof concert wat op 22 maart komt in het Bimhuis van Lilian Vieira. Die is gevraagd om daar een concert te geven met alleen maar 70s artiesten. Onder andere Milton Nascimento gaat zij coveren, George Ben, ik moet even goed nadenken, Tim Maya. En eentje ontschiet me. Maar zij gaat ook eigen werk doen. Ze heeft net een studio EP nog niet uitgebracht, maar heeft ze net opgenomen. En wij hebben een mix kunnen bemachtigen om hier te kunnen draaien. En dat is eigenlijk een soort van promotrack die ook op andere radiostations zal
0: gebruiken. Maar het is misschien ook leuk om even te zeggen dat de drummer die je nu hoort, Robertino Silva.
2: Da Silva, ja.
0: Die je nu op de achtergrond hoort, de oorspronkelijke drummer. Dat hij ook een klein toertje doet in maart. Dus dat kunnen de mensen even op internet checken met een Nederlandse band.
2: Edgard van Asselt. Hij heeft 10 concerten. 22 maart speelt Lilian Vieira in Bimhuis. De dag daarna kan je Roberto da Silva zien in Anton Philipszaal. En er zijn nog veel meer andere gigs die er komen. Maar dan moet je maar even op internet checken. Genoeg gepraat. Lilian Vieira, haar nieuwe plaat, die heet Minha.

0: Ja, dit is de laatste album van Stefano Battaglia Trio. Dat is een ICM-uitgave, wederom. Het stuk heeft weer een hele bijzondere titel, dus ik ga er weer even voor zitten. Vonder Fotai Mythisch. Het album heet A Song Ways. En ik zei net dat Wayne Shorter dit jaar zijn 80-jarige... Maar hij is nog geen 80. Hij wordt 25 augustus 80. Dus dat wil ik nog even gezegd hebben voordat we album weer boze brieven krijgen.
1: We gaan... hoe lang hebben we nog? 10 minuten. We gaan een track draaien van Rob van der Wouw. Want Rob van der Wouw die gaat zijn cd-presentatie spelen 28 maart op het North Sea Jazz Club. En 30 maart speelt hij met zijn band in het Paard. En 4 april in de Bird. Dus dat is reden genoeg om een track te draaien van zijn nieuwe cd Neon. En daar staat op onder andere het nummer What's Love Part 1.

0: Ja, dit is Rob van de Wouw, het album Neon, wat uitkomt 28 maart. Gereleased in de North Sea Jazz Club, dus komt allen. Deze track heette What's Love, part 1.
1: 28 maart, North Sea Jazz Club, 30 maart, het paard in Den Haag en 4 april, Beurt in Rotterdam, wat betreft de Randstad. We zijn al aan het eind gekomen van een nieuwe editie Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender elke dinsdagavond, maar ook op de zaterdag kan je ons beluisteren in samenwerking met Jazz Not Jazz Magazine. Heb je vragen of wensen? Jazz Not Jazz Radio at concertzender.nl. En wil je deze muziek terugbeluisteren, kan het via de Concertzender uitzending gemist, maar het kan ook via Spotify. Dan klik je in op Jazz Not Jazz Radio. Dan vind je ons vanzelf en dan kan je de meeste muziek die we draaien, die niet op SoundCloud uitkomt ofzo, kan je dan daar wel terugvinden. We gaan afsluiten met een EP van een duo wat we al vaker hebben gedraaid. Een hip-hop duo die heet D-Satisfaction. Die hebben een nieuwe EP gemaakt op Stone Throw label. Die heet D-Satisfaction Loves Erika Badu. We gaan 2 tracks draaien al voor ons we afsluiten. En de eerste track die heet Effing Your Friends. En de tweede track heet Refresh. We zien je graag terug volgende week.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Max. Volgende week weer een uitzending met Piebout Durkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog...

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Big John, de tweede en laatste aflevering over organist Big John Patton, geboren in Kansas City in 1935. Hij kreeg zijn bijnaam Big John, nou niet omdat hij zo groot was, maar vanwege het toentertijd bekende liedje Big Bad John. Patton speelde van 1954 tot 1959 piano. En dat deed hij in de band van rhythm and blues zanger Lloyd Price. Daarna switchte hij naar Hammond-orgel. Van 1962 vormde Big John Patton een aantal jaren de huisband van de soul jazz afdeling van Blue Note. Samen met gitarist Grant Green en drummer Ben Dixon. Ook werkte ze voor Prestige Records. U hoort dit geoliede en hippe trio op verschillende platen van Patton, Green, Lou Danielson, Don Wilkerson, Harold Fick, Red Holloway en George Braith. We beginnen met de Silver Meter van Big John Patton. Het staat op

Patton was geruime tijd organist bij Lou Donaldson. Hij speelde mee op 6 albums van de populaire Bob en Soul Jazz saxofonist. U hoort hier Bad John van Good Gracious uit 1963. Je kunt wel raden op wie de titel slaat. Daarna Patton en tenorsaxofonist Harold Vick met Our Miss Brooks. Het verscheen op de gelijknamige plaat van Vick uit 1964. En als laatste dan Patton en multisaxofonist George Braith met Crenshaw West. En dat verscheen op de plaat Laughing Soul op Prestige uit 1965.

Dat was Big John Patton met The Silver Meter en gastrollen bij Lou Donaldson, Harold Fick en George Braith. Eind jaren 60 begaf Patton zich op het pad van jazzfunk. Patton's intense groove is opvallend. Tegelijkertijd getuigen polyritmiek en repertoire van progressieve intenties. Patton verwierf zich zo een plek tussen de vuige funk jazz van mensen als Lonnie Smith en het avontuurlijke post-bop werk van pionier Larry Young. We beginnen nu met Congo Chant van Understanding uit 1968. Op tenorsaxofoon Harold Alexander en op drums Hugh Walker. Daarna Captain Nasty van Accent on the Blues uit 1969. Op tenorsaxofoon Marvin Cabell, op drums Leroy Williams. Vervolgens Footprints van de onlangs overleden gigant Wayne Shorter en dat verscheen op Memphis to New York Spirit. Deze sessie uit 1970 is in 1996 op Blue Note heruitgegeven. Weer Cable op saxofoon, James Blood Ulmer op gitaar en Leroy Williams op drums. Als laatste Soul Connection, opgenomen op Nilva, het label van drummer Alvin Queen in 1983. Grant Reed op tenorsax, Gregen Mancour op trombone, Melvin Sparks op gitaar en Alvin Queen op drums. In het fusion- en disco-tijdperk van de jaren 70 en 80 was Patton, zoals zoveel Hammond-organisten, min of meer in de vergetelheid geraakt. In de jaren 90 kwam hij door de revival van rootsmuziek weer bovendrijven in Engeland en het Europese vasteland. Ook had hij trouwens een hoofdrol op twee albums van de avant-gardistische saxofonist John Zorn. Big John Patton overleed in 2002.

Dit was Big John Patton met Congo Chant, Captain Nasty, Footprints en Soul Connection. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

U hoorde Curtis Amy met Going Down, Catch Me a Woman. Aan het orgel Paul Bryant, ventieltrombone Roy Brewster, bas Clarence Jones en drums Jimmy Miller. Going Down staat op Amy's debuutplaat uit 1960 getiteld The Blues Message. Een toepasselijke titel. Curtis Amy was wat je noemt een West Coast muzikant, maar had niets van doen met de lichtvoetige en gearrangeerde stijl die men gewoonlijk als West Coast definieert. Curtis Amy werd geboren in 1929 in Houston, Texas. En via Tennessee komt hij uiteindelijk eind jaren 50 in Los Angeles terecht. Daar valt de saxofonist met het stevige geluid en de hardgekookte stijl al snel op met een aantal platen op Pacific Jazz Records. Op The Blues Message volgt Meeting Here met dezelfde line-up. Je hoort hier Frank Lewis's If I Were a Bell. Daarna Gone Into It van Groovin' Blue uit 1961, een co-productie met drummer Frank Butler. Een interessante groep met trompetist Carmel Jones, vibrafonist Bobby Hutcherson, pianist Frank Strazzeri en bassist Jimmy Bond. Daarna Funk in the Evening van Amy's live album Tipping On Through uit 1962. Op ventieltrombone Roy Brewster, vibrafoon Roy Ayers, piano John Houston, bas Bob Whitlock en drums Lawrence Marable. Als laatste in dit blok A Soulful Bee, A Soulful Rose, verschenen op Way Down in 1962. Op de bed Marcus Belgrave, ventieltrombone Roy Brewster, vibrafoon Ron Ayers, piano John Houston, bas George Merrill en tenslotte drums Tony Basley.

Inmiddels wordt Emir's Katanga gewaardeerd als een topplaat en is die ook beschikbaar als reissue, als heruitgave dus. In 1963 werd de productie met de toch al alleszins opvallende hoes met Afrikaans masker min of meer over het hoofd gezien. Emir wordt hierop bijgestaan door de al snel in vergetelheid geraakte trompetist Dupree Bolton, Jack Wilson piano, Ray Crawford gitaar, Victor Gaskin bas en Doug Sides op drums. Je hoort Katanga en Native Land. En dan als laatste in deze uitzending het explosieve Mustang van het gelijknamige album op Verve uit 1966. Op trompet Jimmy Owens, baritonsaxofoon Leroy Cooper, piano Kenny Barron, bas Edgar Wills en drums Bruno Carr. Zoals velen vond Amy ook werk in de studio's aan de Westkust. Hij speelde op platen van Lou Rawls, Tapestry van Carole King en Touch Me van The Doors. Curtis Amy overleed in 2002.

was Curtis Amy met Katanga, Native Land en Mustang. En dit was ook Groove and Grease bij de Concertzender. Een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Min.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Fremd Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Fremd Tunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Jazz Radio. Een mix uur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar...

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Love Bug, een portret van Hammond-organist Reuben Wilson. We beginnen met Ronnie's Bonnie.

Je hoorde Robin Wilson met Ronnie's Bonnie, verschenen op On Broadway op het label Blue Note. Dat was in 1968. Op tenorsax Trevor Lawrence, gitaar Malcolm Riddick en drums Tommy Derrick. Robin Wilson overleed onlangs, dat was op 26 mei. Hij werd 88. Wilson was een geliefd organist. Hij was misschien niet zo invloedrijk en bekend als bijvoorbeeld Lonnie Smith, maar hij heeft zeker zijn sporen nagelaten. Toporganist Adams Cohn betoonde bij zijn overlijden nog zijn liefde voor Wilson. Wilson vond eind jaren 60 een plekje bij Blue Note, waar een van zijn vrienden, gitarist Grant Green, al jaren actief was. Met Green, trompetist Lee Morgan, tenorsaxofonist George Coleman en drummer Iris Mohammed maakte hij in 1969 Love Bug. Een line-up om u tegen te zeggen. Je hoort Love Bug en Hot Rod. En als laatste in het blok Knock on Wood van soulzanger Eddie Floyd, net als Wilson's Bus Ride, verschenen op Blue Mode in 1970. Op tenorsax John Manning, gitaar Melvin Sparks, drums Tommy Derrick.

Dat was Robin Wilson met Lovebug, Hot Rod, Knock on Wood en Bus Ride. We gaan verder met While the World Lies Waiting, verschenen op A Groovy Situation in 1970. Op altsaxofoon Earl Turbinton, gitaar Eddie Dale en drums Harold White. Daarna Show Nuff Mellow van de plaat Set Us Free uit 1971. Mellow is inderdaad een goede definitie van deze plaat. Wilson's meest radiovriendelijke creatieve uiting. Onder het personeel vinden we onder andere saxofonist Jerome Richardson, gitarist David Spinoza en harpist Eugene Bianco. Van Blue Note switchte Wilson begin jaren 70 naar Groove Merchant. Van de plaat The Sweet Life in 1972 draaien we Sugar van Stanley Turrentine. Op trompet Bill Hartman, tenorsaxofoon Raymond Morris, gitaar Lloyd Davis, bas Mickey Bass en drums Tommy Derrick. En dan als laatste in de uitzending Superfly van Curtis Mayfield, verschenen op de Chisco Kid in 1973. Op trombone Carlos Brown, gitaar Melvin Sparks, bas Bob Crenshaw, drums Mickey Roker.

Dat was Robin Wilson met While the World Lies Waiting, Show Enough Mellow, Sugar en Superfly. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul, samengesteld door François van der Linden.

Dat was het Afro Blues Quintet Plus One met Liberation, Monkey Time, Together, Our Mambo, Song for Mitch, Shop Around, Discovery Tree en I Know a Place. We gaan verder met het wat meer flower power getinte liedje met de wat moeilijke titel 345472 Liquid Landscape. Het staat net als de opvolger Let My People Go op de plaat New Directions uit 1966. Daarna horen we hun versie van Lee Hazelwood's Some Velvet Morning en There's a Mountain. Op het bijbehorende Next album uit 1968 speelt Latin saxofonist, fluitist en bandleider René Bloch. Als laatste in deze uitzending drie tunes van Avro Blues Today uit 1970. We beginnen met Soul Walk, daarna Mirror Image en we sluiten af met Twilight Thunder. Ja, dat is echt een staaltje ongegeneerd plagiaat. Het is namelijk niets minder dan Herbie Hancock's Watermelon Man.

Dat was Avro Blues Quintet Plus One met 345-472, Liquid Landscape, Let My People Go, Some Velvet Morning, There's a Mountain, Soul Walk, Mirror Image en Twilight Thunder. En dit was weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Samensteller François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Fremtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Fremtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.